normaal zeg. Ik ben Herman Bloem, was daar in mijn lokaal. Doch, het is waar ik bestemd als laatste maal. Ik zweer als je haalt zo geel.